Wie weet er dat de Heilige Geest de dichter is? Over wem bracht hij daartoe? Mijn predikervriend vertelt dat als hij in een hechere leeranstalt wie een doorstuderen deed, schreef hij als een abgave een papier dat behaupte deed, naar zijn mening, dat de apostel Paulus den schreef. Er zijn veel Bibelstudenten die ook zo velen dat Paulus dit brief schreef, en ik word maar zei dat voor mijzelf zie ik me ziemlich sicher dat de Heilige Geest den Paulus brukt den Hebräerbrief te schrijven. Aber dan zijn er ook een groot deel Bibelstudenten die dan niet met instemmen. Een van de problemen wann wie zei dat het niet Paulus weer die den schreef, is dat we dan eigenlijk zullen met Nomus ver komen, wer wie dan denken den schrijven deed. En dat geeft ons dan allerhand voor trouble. Wilst du es schien meer bewies dat je wesse andere den nicht schreven? Mir so du es so te zeien meest geen bewies dat Paulus den nicht schreven deed. Oder anders gezegd, wat van bewies es du dat zest wer den schreef? Eene lei dat mij zo es, ziemlich goede bewies, es dat Paulus den schreef, es te vinger en den Schluss van den brief, wo hij daarvan redt dat zijn metarbeider Timotheus is vrijgemaakt. En dan ook dat hij in Italië aan de reizen loten. En zo kunnen we daarmee wiedervoeren. Vielleicht is dat genoeg. Hoe wichtig is dat, wer den schreef? Niet zeer. Also hebben we dat daarbij loten. Genoeg dat we den in de Bibel hebben. En dat het zekerlijk van Heilige Geest kwam. Mij is zo, daar is genoeg oorzaak, dat wanneer dat Paulus is, dat hij zijn nomen niet geeft, en dat we dan zeggen dat er nog veel Joden waren, zo gaan man Christen, die zo dachten dat Paulus niet een ware apostel was. En wils hij tot zijn eigen nation mensen schreef, dacht hij dat beter, dat hij niet zei wer hij was, als hij den schreef. Hier zijn nu nog enige andere dingen die ik geven wil als inleiding. Wanneer wordt dit briefje geschreven? En daar zijn Amahan ook zonen die dan vragen wat voor onderscheid maakt dat. Nou, ik weet je eindelijk niet. En doch, dat is goed dat we weten wens ongeveer wanneer dit briefje geschreven wordt, wegen je wist dat daar binnen is en ook je wist dat niet erwähnt is. Op zonen die schrijven zelfs studeren, kan er voor kunnen uitvinden wanneer wat geschreven is, met hoe dat schrijvend is. En zo hier ook, en een je zei dan, dat het nu dat jaar 70 weer nadat dat Jezus geboren weer. Andere zei dan, dat het jaar 85 of 86, en nog andere zogar dat jaar 90. Eenerlei is, ziemlich zeker, en dat is, dat het geschreven wordt ver dem dat de Rijmer den Tempel in Jeruzalem vernichten deden in dat jaar 70. Dat is goed in te worden van wat in den brief geschreven is. Dat weer de Keizer Titus de Jeruzalem en den Tempel vernichten deed. En niet bloos dat, over wann wie welke geschichte lezen, historische berichten, dan weer Paulus schient al bij dem Heer. Hij wil je sterven als de Tempel vernicht wordt. Also, wann Paulus wirklich das Brief schreef, en wie leven hij weer, dan wordt hij den geschreven haar ver dat jaar 70 in dem Herr zijn tijd. De jaren die na zijn geboort, worden gewoonlijk in dem Herr zijn tijd ongediend.

Ik wil afscheid mee van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 der Hauptgottesdienst en dan klok 6 de Uwenversammlung. Onze Anschrift Erzbachs 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Rämer. Mit dem letzten Programm schlägt Prediger Rämer auf mit dem Danielbrief im Alten Testament. Wir sagen sehr klar, was zu der letzten Zeit wird passieren und auch wo Gott schließlich wird mit dem Antichrist in den falschen Propheten handeln. Wir sagen auch, was mit den Menschen wird passieren, was am Unglauben sind gestorben, während der alttestamentlichen Zeit und auch während der neutestamentlichen Zeit. Von der fangen wir an, mit dem Hebräerbrief zu betrachten im Neuen Testament. In Prediger Rämer wird hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief von der. Ich lade ihn über der Ein, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort die Bibel uns zu lehren haft hier in diesem Hebräerbrief. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du machst jeder Wort anrühren von dir und halb, dass dein Wort macht verstanden worden in das Studium von dir. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Rämer.
1: Nun, Freund, wo fängt einer an, so ein Brief auszuleihen, so aus dem Brief an die Hebräer? Ich habe mir ja Zeit genommen an den Anfang von des Brief aus für ein anderes Buch, dort wie so weit wir studiert haben. Mir ist so, dort was wichtig anbelangt, kann des Brief gelegt worden mit so einem Buch aus dem Römerbrief, wo ich ein Teil Zeit vernehme von der Anleitung. Und ich weiß von kein anderes Buch aus des Hebräerbrief, den ich höher achte wird aus Römer. Ich wundert, wo ich mit diesem Brief anfangen soll. Und ich war vielleicht ein bisschen was anderes tun von da. Da sind mehrere sehr gute Bücher, die sind geschrieben worden, diesen Hebräerbrief auszuleihen. Und mir ist so, ich würde wollen, eine von diesen Männern, die die Bücher schreiben, die Anleitung machen lassen, weil sind jeder eine von denen, wann die auch verschieden sind und erschrieben, haben eine besonders gute Anleitung gegeben. Also will ich erst hier was geben, dass einer mit Nummer G. Campbell Morgan schrieb. Der Brief an die Hebräer hat einen sehr wichtigen Wert in dieser Zeit, weil es da ist zu viel Befotung von Jesus Christus in dieser Zeit man Christus, als dort, was in das Neue Testament es gegeben. Ein Beispiel davon, es wird einschrieben, sehen, dass ein von dort bastet, dort wie von Menschen Natur sei es jene, es dort wann da ein Tofall ist, wo die einzige Weich wird seine, dort zu lesen, wird seine, dort wer mit der Zeit wird verkommen, in sein Leben anbieten als ein Stallvertreter oder sich sogar hingeben zum Kriechen. Und das gesagt, Jesus gibt sich hin, nicht für die Welt ihre Sinn zu sterben, sagt er, lebe, als wenn wer sterben muss, um ein Martyr zu sein. Dann gebe er sich Hahn dazu. War der anders gesagt, Jesus wir nicht der Gottmensch, der die Welt sind, weich nehm. So sagt Jana. Aber so eine Idee von Jesus Christus zu haben, es ist nicht aus Lastre. Es mir so, des Prediger morgen, seht auch, dort wandert alles wir, dort Jesus wir, dann wird Jesus Christus nicht sehr hoch in ihr geacht. Dort Hebräerbuch dort Jesus sehr viel höher holen, als irgend so wird, als viel Menschen von ihm denken. Sehr viel höher. Das Problem für mich hier war da erst, dass wir nicht die rechte Wert haben, in die plattdeutsche Sprache, dort so auszuleihen, als es soll, ausgeleicht worden. Ich wünsch, kann nicht genug Wert finden. Meine Hoffnung ist, dass wann wir waren durch sind mit dem Hebräerbuch, wo wir alle so viele, dass wir vom Frische sollen vor dem Herr Jesus durchfallen und ihm vom Frische anbeten und verherrlichen. Noch einer, der eine Anleitung hat gegeben von dem Hebräerbuch, hat das so aus dem gesagt. Von Adam bis Moses, der 2500 Jahre, und von Moses bis Malachi, der 1100 Jahre, deden die Propheten Rede für Gott zu Menschen. Aber am Ende von den 36 Jahren, wie ihre Offenbarung von Gott, maar sterk wees en vermoord het. Dan, nadem dat een tijd lang weer van 400 jaar, als de volle tijd gekomen weer, schekt God zijn zin. En in dem zin is de openbaring van God volkomen. En dat Hebreeënboek deed dem zin ere, zoals het zal geëerd worden. Hier is nog wat anders met dat in zin dat nog een Bijbelleerder zegt. De brief aan de Hebreeën is een van de wichtigste boeken im Nieuw Testament, in dem dat het meerdere van de hoofdthema's van den christelijke geloven verstelt. Dat is ook een boek dat besonder denken bewijst en een zeer strome weg geschreven. Wanneer een dat lezen deed, dan deed een dat himmlische en odme. Interessante weg dat te zeggen. Dort tussen de dieren meint dat een dat sterk het eten en nemen deed. En de leer te wandelen is van babytjes en Christus te zijn, te volkomenheid en arm. En de wissenschap van christelijke waarheid en Jezus Christus zelfs. Dat brengt ons te volkomenheid en ons christelijke leven. Dat thema van dit brief aan de Hebreeën, dat eenzit boek im Nieuw Testament dat Jezus Christus aandiende deed en zijn ambt als ons hoge priester, is dat hechtste heerlijk van Jezus Christus, God zijn zin en mensen zijn. Wat ik hier nu doe als inleidingen geven, zoals verschillende jettelijke mannen dat je geeft haar. Hier is nog een. Te zeggen dat de gemeente nu dat Israël is en dat Oude Testament is valse leer. Daar is gezegd worden dat de gemeente nu is de ware wijnstok zoals Israël im Oude Testament weer. Maar vriend, dat is niet zo. Wils Jezus zegt zelfs dat hij nu in deze tijd de ware wijnstok is. En wie Christen zijn de ranken. Mir zeggen dat God heeft zijn volk weggeschmeten. En dat stemt ook niet met wat we weten die waarheid is. Wils Paulus maakt dat zeer klaar. En dat Rijmenboek, dat God heeft zijn volk niet weggeschmeten. Hij wordt waarde met aan opnemen, zoals hij dat zelfs versproken heeft. Nu, in deze genoodtijd, is Jezus de wijnstok voor alle mensen die hem aannemen, eindoont van wat van een nation die mochten zijn. Zoals een zegt, hij hoopt dat dit Hebreeënboek dat wordt duidelijk maken dat wanen Jood dem Herr Jezus onneem, dan weer hij nog een Jood wat net nation onbelangt, groot zo als van een Dietscher, dem Herr Jezus onneemt, is hij nog een Dietscher, en zo wieder. Wanneer wie Christen zijn, dat ons dat niet wat andere maken wat nation onbelangt. Ober, wat passiert dat, is dat wanneer mens Jezus onneemt als Heiland, dan is door wat dat ganz nie is. Wie zijn dan nie creaturen en Christus? En dat meent irgendwer en irgendwoer. Wie zijn dan ook een poort van wat dat ganz nie is? En dat is de gemeente. Oder zoals dat ook genaamd wordt, dem Herr Jezus zijn charpa. En God deed nu beides, Jude en Heide, uit deze welt uitnemen en stalt den, en dat niet en dan en de gemeente. En wanneer dat voor dich is, dan wordt hij de gemeente, de ganze gemeente uit deze welt uitnemen, naar zichzelf, en wordt ons naar hemel nemen. En dan wordt hij zijn arbeid met de Hebreeën, de Juden, de Israëlieten, waarder opnemen en wordt zijn zwak met den ook erfellen. Hij wordt al zijn versprekingen erfellen, bottom laatste. En de heide worden dat ook en worden en zijne, wanneer hij dat doen wordt. Nu is er nog een lei dat voor kan even gestreden wordt. En mij is dat zeer schoon dat het zoals dat is. Ik wens mij dat mensen niet strijden worden even weer dit brief geschreven heeft, dat heet woon mens. Wie weten dat de heilige Jezus de dichter is. Over wem brengt hij dat toe? Mijn prediger vriend vertelt dat als hij aan een hechere leeranstalt wie een doorstuderen deed, schreef hij als een opgave een papier dat behauptte deed, naar zijn mening, dat de Apostel Paulus den schreef. Daar zijn veel Bibelstudenten die ook zo velen dat Paulus dit brief schreef. En ik word maar te zeggen dat voor mijzelf, zie ik me ziemlich zeker, dat de Heilige Geest den Paulus brukt den Hebräer brief te schrijven. Maar dan zijn er ook een groot deel Bibelstudenten die daar niet met instemmen. Een van de problemen waren we zeiden dat het niet Paulus weer die den schreef, is dat we dan eigenlijk zullen met Nomes verkomen, wer we dan denken den schreven deed. En dat geeft ons dan allerhand voor trouble. Wils daar erschien meer bewijs dat je wisse andere den niet schreven. Mir is zo door es zo te zeggen meest geen bewijs dat Paulus den niet schreven deed. Oder anders gezegd, wat van bewijs is door dat zest weer den schreef. Een lei dat mij zo is, ziemlich goede bewijs, is dat Paulus den schreef, is te vinden in den Schluss van den brief, wo hij daarvan redt dat zijn metarbeider Timotheus is vrijgemaakt. En dan ook dat die in Italië aan je reisel loten. En zo kunnen we daar met wieder voren. Vielleicht is dat genoeg. Hoe wichtig is dat, wer den schreef? Nicht sehr. Also tjeb we dat daar beloten. Genoeg dat we den in de Bibel ha. En dat het sicherlich vom Heilige Geest tjeem. Mij is zo, daar is genoeg oorzaak. Dat waan dat Paulus is, dat hij zijn nomen nicht geeft, en dat we dan zinnen dat er nog veel Juden waren, zo goa mang Christen, die zo dachten dat Paulus niet een ware apostel was. En wils hij tot zijn eigen nation mensen schreef, dacht hij dat beter, dat hij niet zei wer hij was, als hij den schreef. Hier zijn nu nog eenje andere dingen die ik geven wel als inleiding. Wanneer wordt dit briefje geschreven? En daar zijn Amahan ook zonen die dan vragen, wat voor onderscheid maakt dat? Nou, ik weet je eindelijk niet. En dag, dat is goed dat we weten wenst ongeveer, wanneer dit briefje geschreven wordt, wegen je wist dat door binnen is, en ook je wist dat niet erwähnt is. Op zonen die schrijven zelfs studeren, kunnen voorken uitvinden wanneer wat geschreven is, met wie dat schrijvend is. En zo hier ook, en eenje zei dan, dat het no dat jaar 70 weer no dem dat Jezus geboren weer. Andere zei dan, dat het jaar 85 of 86, en nog andere zogar dat jaar 90. Eenerlei is, ziemlich zeker, en dat is, dat het geschreven wordt ver dem, dat de Rijmer den Tempel in Jeruzalem vernichten deden in dat jaar 70. Dat is goed in te worden van wat in den brief geschreven is. Dat weer de Keizer Titus de Jeruzalem en den Tempel vernichten deed. En niet bloos dat, over wann wie welke geschichte lezen, historische berichten, dan weer Paulus schijnt al bij dem Herr. Hij wil je sterven als de Tempel vernicht wordt. Also, wann Paulus wirklich dit brief schreef, en wie leven hij weer, dan wordt hij den geschreven haar ver dat jaar 70 en dem Herr zijne tijd. De jaren die na zijn geboort, worden gewoonlijk en dem Herr zijne tijd ongediend.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Ik verabschiede mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar staat in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag Samarius klok 9, zondag Schoel en klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oevenversammlung. Onze aanschrijf S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.